Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar de

0: brakken, zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Sky. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren, gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur

0: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Sky. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
1: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
4: Goedemorgen, het is dinsdag 2 juni. Leuk dat je erbij bent. Dit is Kim staat op van 7 tot 8 met Lil Kleine en Samuel Welten.
5: Jouw hit, jouw niet.
4: Maak me nou niet gek.
5: RTV Parkstad.
6: Als je mooi Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

Woehoe! Gwen Stefani en The Sweet Escape. En zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het halfwacht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Terwijl ik alvast deze fantastische plaat van U2 instart. In die 20 minuten hits hoor je Janet Jackson met All For You. Ook Taylor Swift komt voorbij met Opalite. En Calvin Harris en The Disciples met How Deep Is Your Love hoor je ook nog. Allemaal in die 20 minuten. Ja, deze ga ik nu voor je draaien. Graag tot zometeen. Hou hem lekker hier. Je luistert naar Kim Stadop, RTV Parkstad. Goedemorgen.

0: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
0: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorg- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Oh, lekker zomers. Calvin Harris en The Disciples. Ook alweer 11 jaar oud. Wauw, 2015. How deep is your love? En dit is heel lekker. Ook een beetje zwoel, zomersachtig. Whitney Houston, Enrique Iglesias uit 2000. Could I

forever. Ach, zo romantisch. Whitney Houston en Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim Staat Op van dinsdag 2 juni. Ik ben er gewoon morgen weer met een nieuwe Kim Staat Op. Ik laat je achter bij Lady Gaga.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
5: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, al dus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de Blokdijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors.
2: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
6: Met de dinsdageditie op 2 juni 2026. De dinsdageditie van Staying Alive. In de ochtend 2 uur lang muziek om jou voor te bereiden op de werkdag. We beginnen met Purple Disco Machine.

0: Ja, de mooie uitmixbeat, maar die zat origineel bij de single die destijds in de jaren 90 uitkwam van Black Box. Fantasy hoorde je hier bij RTV Parkstad. Natuurlijk, het origineel was van, ja, dat weet je wel, Earth, Wind and Fire.
1: Genie van Beugel.
0: Hele goede ochtend, Hypnotized van de Purple Disco Machine. En Sophie and the Giants zat daarvoor. Verderop in de show hebben de dubbele dinsdagtrek in uur nummer 2. Als er een artiest, een groep, een producer, een titel of een thema is waar jij graag twee tracks van wilt horen, dan heb ik het eindelijk een keer helemaal goed gezegd. Laat het mij dan even weten via de WhatsApp van RTV Parkstad. En die vind je online op rtvparkstad.nl. Verder in dit uur Alicia Keys, Morgan Wallen, Lionel Richie, Ginger Ninja. 20 minuten hits op in rij gaan we doen. En de nieuwe Bruno Mars. Hij heeft weer een nieuwe. Met videoclip erbij is dit Risk It All.

Love Somebody, je hoorde je bij je RTW Parks had. Even kijken, Alicia Keys zat ervoor met Girl on Fire. En Risk It All van Bruno Mars was de allereerste die je hoorde in het rijtje van drie hier bij je RTW Parks. Zometeen Ginger Ninja op de radio. We hebben ook nog een blokje 20 minuten hits op een rij, non-stop en vrij. Maar eerst Lionel Richie, want ook die had ik beloofd met de warme dagen die we achter ons hebben gehad. En nog steeds een beetje lekker is, valt deze toch wel erg lekker. Een beetje reggae op de radio.

0: Sunshine hoorde je van Ginger Ninja. Lionel Richie zat ervoor met Cela.
1: 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Nou, als je nou 20 minuten radiozendtijd pakt en daar non-stop wat hitjes in wil knallen, wat kun je dan zoal draaien? Nou, bijvoorbeeld I Need a Dollar for America, So Easy What You Say en Dark Side. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor.
7: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
8: De nieuwe coalitie in Kerkrade wil voorlopig geen extra asielzoekers opvangen. Volgens de spreidingswet zou de gemeente plaats moeten bieden aan 154 asielzoekers, maar momenteel zijn er geen opvangplekken beschikbaar. De coalitie van Burgerbelangen Kerkrade, Oudere Partij Kerkrade en Ons Kerkrade stelt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid al neemt door ongeveer 550 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Volgens het college legt die opvang al veel druk op onder meer huisvesting, zorg en onderwijs. Intussen heeft minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink aangekondigd gemeenten die achterblijven bij de opvangopgave om uitleg te vragen. De zomer staat voor de deur en die zomer trapt af met het jaarlijkse zomerfestival Voerendaal. Dit 10-daagse cultuurfestival vindt plaats van 5 tot en met 14 juni en er staan liefst 33 grote en kleine evenementen op het programma. Het festival vindt opnieuw plaats op wisselende locaties en er werken diverse plaatselijke verenigingen en ook bedrijven aan mee. Behalve concerten, wandelingen, fietstochten en een lezing is er in het programma ook plek voor lekker eten en drinken. De opening is vrijdag 5 juni met een muzikant Stamtisch op het plein in Klimmen. Net als alle andere WK-spelers van het Nederlands elftal heeft keeper Mark Vlekke van de KNVB een retro-shirt van zijn vroegere amateurclub WDZ uit Bochelse Heide gekregen. Het shirt vond Mark Vlekke op zijn hotelkamer. Er lag ook een persoonlijk briefje bij. De KNVB zegt over dit cadeau: vandaag begint het WK-avontuur. Op de hotelkamers wacht voor iedere speler een bijzonder cadeau. Het retro-shirt van de amateurvereniging waar zijn voetbaldroom ooit begon. Een eerbetoon aan het amateurvoetbal. Een week voor de start van het nationale voetbalweekend. 4 spelers van voetbalvereniging NEC Hexenberg zijn door de tuchtcommissie van de KNVB zwaar gestraft vanwege hun rol bij ongeregeldheden tijdens een wedstrijd. Het incident vond plaats tijdens een duel tegen het vierde elftal van een tegenstander en mondde uit in een vechtpartij op het veld. De KNVB spreekt van ernstig onsportief gedrag en heeft daarom stevige sancties opgelegd. Met de straffen wil de bond een duidelijk signaal afgeven dat geweld op en rond de voetbalvelden niet wordt getolereerd. Welke straffen er precies zijn opgelegd is niet bekendgemaakt. Dan nog het weer. Parkstad kan vandaag genieten van rustig en overwegend droog zomerweer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt vanmiddag zo'n 24 graden bij weinig wind. Komende nacht blijft het droog met minima rond 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien over onze streek. Voorafgaand aan de neerslag kan het nog oplopen tot 25 graden.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
0: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hit.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, al dus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora restaurant en café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgestoten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
8: Kom binnen.
10: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
13: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
14: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
15: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
14: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
16: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
18: Rini van Breugel. Met uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend op dinsdag 2 juni 2026. Ontbijttafel vrijmaken, hitjes komen eraan. We beginnen met David Lee Roth.

0: Nou, die is stevig, hè? En dat voor Justin Bieber en Nicki Minaj in een collab. You're the Beauty and the Beat.
1: Rini van Breugel.
0: Wel leuk gevonden. Dat dan weer wel. Just a Gigolo hoorde je daarvoor van David Lee Roth. En verderop in de show heb ik nog voor je klaarstaan twee liedjes die te maken hebben met het weer. Omdat, even kijken, Erik daarom vroeg. Wat betreft de dubbele dinsdagtrek, hij kwam met het thema weer. We hadden zo'n mooi weer, nu regent het. Doe daar wat tegen, schrijft hij. Nou, dan gaan we proberen om dat muzikaal een beetje op te lossen. Ik heb ook nog Luna en Russo voor je. We hebben ook nog een blokje 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. En ik heb deze nogje van Anastasia. Dit is Left Outside Alone.

Ik zei het al, Erik, die kwam net met een hele goede eerst even afkondigen. Je Left Outside Alone van Anastasia hier bij jouw RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. Ik zei het al, we hebben een thema vandaag te pakken. Het slechte weer dit keer. Erik die kwam ermee na de zon, nu de regen. Doe er wat tegen. Dat doen we met Jermaine Jackson en Pia Zadora.

0: 20 minuten mee op een rij. Non-stop en vreugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Even kijken, die nog even afkondigen. Luna en Russo hoorde je met Voorbestemd. En daarvoor zat Who'll Stop the Rain van Creedence Clearwater Revival. En When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson en Piazzadora. Erik, die kwam ermee in de dubbele dinsdagtrek, omdat het zo'n takkenweer is geweest de laatste twee dagen. En hij hoopte, nou ja, takkenweer, dat viel ook wel mee. Maar ja, het was wel zonnig de week ervoor. Hè. Het was echt prachtig weer. En vandaar dat hij vroeg of we wat tegen de regen konden doen. Zometeen de volgende titels. Instagram, Sharp Dressed Man, Zoo, Hey There Delilah en Zaza. Wat een boel graag titels bij elkaar. Je hoort ze zometeen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: Het voormalige ING-kantoor in het centrum van Heerlen wordt omgebouwd tot 81 nieuwe woningen. De gemeente Heerlen en Wonen Limburg hebben daarvoor een intentieovereenkomst ondertekend. Het project omvat 59 sociale huurwoningen en 22 appartementen in de middenbouw. Als de plannen volgens schema verlopen, kan de bouw medio 2027 van start gaan. Met de herontwikkeling krijgt een leegstaand kantoorpand een nieuwe bestemming en moet de entree van het centrum aantrekkelijker worden. Het gebouw krijgt bovendien een groene gevel en extra groen in de omgeving om de leefbaarheid te vergroten. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de wachttijden in Heerlen en Sittard bij de maag-darm-leverarts fors kunnen oplopen. Vooral patiënten met minder urgente klachten krijgen te maken met lange wachtlijsten. Voor ernstige aandoeningen, zoals een mogelijke tumor, geldt een versnelde procedure en kunnen patiënten vaak binnen enkele weken terecht. Volgens maag-darm-leverarts Erik Keulen bij L1 komt de zorg landelijk met een tekort aan specialisten. Zuiderland heeft het aantal artsen de afgelopen jaren wel uitgebreid, maar verwacht dat de druk op de wachtlijsten voorlopig hoog blijft. De provincie Limburg neemt voorlopig geen actieve rol in de mogelijke Olympische kandidatuur van de Duitse regio Rijn-Ruhr. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de VVD. Volgens de provincie zijn alle sportonderdelen in de huidige plannen al toegewezen aan steden in Duitsland, waardoor er op dit moment geen rol voor Zuid-Limburg is weggelegd. Pas als Rijn-Ruhr later dit jaar officieel wordt gekozen als Duitse kandidaat voor de Olympische Spelen van 2036, 40 of 44, wil Limburg onderzoeken welke kansen er zijn voor economie, infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking. Dan nog het weer in Zuid-Limburg. Na een rustige start van de dag neemt de kans op buien vanmiddag toe in Zuid-Limburg. Vanmorgen zijn er wolkenvelden en opklaringen, maar vooral vanmiddag trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussendoor kan de zon nog doorbreken en loopt de temperatuur op naar 22 tot 24 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met enkele buien en meer wind. Het wordt dan iets koeler, met maxima rond 21 graden.
0: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: dat was de laatste alweer van...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, laten we maar even netjes afkondigen. Frenna en Charlie Poppy. Charlie Pippi. Oh. Oké, je hebt mijn naam. Die hoorde je zojuist met Zaza en Hey There Delilah, The Plain White Tees. Zoo hoorde je nog van Shakira, Sharp Dress Man van ZZ Top en Instagram van Dimitri Vegas, Like My, Give It Gather, Daddy Yankee, Afro Bros en Natty Natasha. Damn, dat is een lijst met mensen bij elkaar. Die hebben we allemaal gehad. En daarmee hebben we het hele blokje 20 minuten hits op in rij, non-stop en breugel vrij gehad. En gaan we ons langzaam voorbereiden op de show na 10 uur. Oftewel de show van Arno op de radio. Heel veel plezier daarbij. Ik laat je achter met Michael Jackson en Human Nature.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
3: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 42% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
9: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
10: Een lekkere geur is essentieel.
11: Maar wat is jouw favoriete geur?
10: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
11: tot Michael Kors.
10: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
12: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

Nou, lekker dinsdagmorgen. 10 uur geweest, tot 12 uur ben ik bij je. En dit was Just Might, oftewel Bruno Mars. En zometeen heb ik ze hier in de studio weer, want het is weer ergens in de maand. En dan komen hun altijd langs. Ik heb het over Bold en Blond. Live bij RTV Parkstad. Dus tot 12 uur zit je goed. Nu The Bars en The Rhythm of the Night.

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Kom binnen.
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Want het oog wil ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
13: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
13: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
14: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
15: Het voormalige ING-kantoor in het centrum van Heerlen wordt omgebouwd tot 81 nieuwe woningen. De gemeente Heerlen en Wonen Limburg hebben daarvoor een intentieovereenkomst ondertekend. Het project omvat 59 sociale huurwoningen en 22 appartementen in de middenbouw. Als de plannen volgens schema verlopen, kan de bouw medio 2027 van start gaan. Met de herontwikkeling krijgt een leegstaand kantoorpand een nieuwe bestemming en moet de entree van het centrum aantrekkelijker worden. Het gebouw krijgt bovendien een groene gevel en extra groen in de omgeving om de leefbaarheid te vergroten. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de wachttijden in Heerlen en Sittard bij de maag-darm-leverarts fors kunnen oplopen. Vooral patiënten met minder urgente klachten krijgen te maken met lange wachtlijsten. Voor ernstige aandoeningen, zoals een mogelijke tumor, geldt een versnelde procedure en kunnen patiënten vaak binnen enkele weken terecht. Volgens maag-darm-leverarts Erik Keulen bij L1 komt de zorg landelijk met een tekort aan specialisten. Zuiderland heeft het aantal artsen de afgelopen jaren wel uitgebreid, maar verwacht dat de druk op de wachtlijsten voorlopig hoog blijft. De provincie Limburg neemt voorlopig geen actieve rol in de mogelijke Olympische kandidatuur van de Duitse regio Rijn-Ruhr. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de VVD. Volgens de provincie zijn alle sportonderdelen in de huidige plannen al toegewezen aan steden in Duitsland, waardoor er op dit moment geen rol voor Zuid-Limburg is weggelegd. Pas als Rijn-Ruhr later dit jaar officieel wordt gekozen als Duitse kandidaat voor de Olympische Spelen van 2036, 40 of 44, wil Limburg onderzoeken welke kansen er zijn voor economie, infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking. Dan nog het weer in Zuid-Limburg. Na een rustige start van de dag neemt de kans op buien vanmiddag toe in Zuid-Limburg. Vanmorgen zijn er wolkenvelden en opklaringen, maar vooral vanmiddag trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussendoor kan de zon nog doorbreken en loopt de temperatuur op naar 22 tot 24 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met enkele buien en meer wind. Het wordt dan iets koeler, met maxima rond 21 graden.
14: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Neo, Let Me Love You. Ja, Let Me Love You, babe. Hey, ik heb ze hier in de studio gegeven. Ja, ik hoef ze eigenlijk niet meer te introduceren, want ze zijn al zo beroemd aan het worden hier in Zuid-Limburg. Limburg.
1: Ongelooflijk.
0: Ja. Roger, hoe is het?
1: Ja, lekker. Ik ga het helemaal goed nog steeds.
0: Je moet die microfoon pakken daar. Daar brandt een lampje.
1: Ah, hier brandt een lampje. Ja, daar zijn we.
2: Ja, okay. Ik begon te twijfelen.
0: Je hebt jezelf niet aangezet. Zullen we dat doen?
1: Oh, wacht.
3: Jawel, hij staat wel aan. Hij staat wel aan, volgens mij. Ja, hij staat aan. Daar ben ik.
0: Dat gaat ook goed. Mag Lianne die pakken?
3: Mag jij die pakken?
2: Kan ik die pakken?
3: Ja.
2: Nou,
3: ja.
2: Helemaal goed.
0: Nou, vertel eventjes. Hoe is het met jullie?
1: Ja, het gaat hartstikke goed. We gaan als een speer eigenlijk. De single gaat wat minder. Dat wel.
3: Ja, dus op een gegeven moment, we hebben het geprobeerd en het is een beetje weer gedaald.
0: Ja, je moet er een beetje geluk in hebben ook, dat denk ik.
3: Ja, we moeten wat geluk in hebben natuurlijk.
2: Er zijn toch wel veel mensen die het hebben afgespeeld.

0: heel vertrouwd. Voor ons is het fijn, er wordt het werk uit handen genomen. Ja. Alles is heel transparant. Alles staat op papier. Het is gewoon veilig.
1: Ja, lekker dus.
0: Ja, nou. En het maakt ook een hele professionele indruk.
1: Dus, dat zeker, ja. Het is altijd goed als je een boekingskantoor achter je hebt staan. Ja. Dus, ja. Hey, even over vandaag. Wat gaan we doen vandaag?
0: We gaan twee liedjes doen. We doen er eentje van The Police. Ja. Everybody You Take. En dan een beetje een stukje Live Aid-achtige versie, zeg maar. Akoestisch en een akoestische versie van Anouk.
1: Oké, maar daartussendoor doen we doen één plaatje. En dan een plaatje van mij. Winnie
0: Watt. Ja, ik moet de gitaar even omstemmen dan.
1: Ja, dat leek me een goed idee.
0: Ja, precies. Ja.
1: Hey, ik geef de eter de mensen jullie mogen.
0: Ja, mogen we gaan het doen. Oh, die staat een beetje hard. Even een beetje terug.

0: Lekker terug in de tijd met Spend the Ballot and Gold. Er is misschien wel een nummertje wat jullie ook kunnen spelen.
1: Ja, lekker. Ja. Ja. Hebben we in het repertoire zitten trouwens.
0: Nou, dan laat ik gaan. Nou, ah, ja. Jullie.
1: Oh, oké. Okay, maar deze is Van den Hoek en Nobody's Wife. Here we go.

0: Eventjes tot aan het gaatje.
1: Ja,
2: ja. Lekker, man. Dat mogen we ook eens toch. We hebben heel veel rustige nummers genomen al in de studio. En we dachten, we willen ook eens eventjes laten zien wat we ook kennen.
0: Ja, heerlijk. Ja. Hey, eventjes, waar zijn jullie binnenkort weer live te bewonderen?
2: Heel veel privé.
3: We hebben veel privéfeestjes.
2: Veel privéfeestjes. Maar volgens mij is komende maand nog wel vrij, toch?
3: We zitten op het filmfestival komende zaterdag. Maar dat is volgens mij is dat een gesloten feest.
2: Dat is ook volgens mij goed verkocht.
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Uitverkocht in het gesloten feest kan nooit uitverkocht zijn, toch?
2: Ja, volgens mij.
3: Ja, dat is een filmfestival. Volgens mij is dat open. Maar dat is.
0: Gesloten.
3: Ja, nee, het filmfestival zelf is open. En daarna komt een familiefeest of zoiets.
2: Iets in die trant.
3: En daarna zitten we de maandag in Café de Keizer in Meersen. Dat is wel open, het is gewoon een kermis.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Dat is komende maandag. En daarna zitten wij.
2: Ik moet eens even kijken wat de planning is. Nou ja, we zijn volgens mij heel veel privé bezet in ieder geval.
3: Ja.
2: Ook een privé. Heel veel bruiloften. De Jaarmarkt in Voerendaal, 28 juni, is wel open.
0: De Jaarmarkt in Voerendaal, 28 juni.
2: 28 juni, daar kan iedereen naartoe komen. En dan zijn we vanaf 4 uur.
3: En diezelfde dag zitten we ook bij de fanfare, of is het gesloten?
2: Ja, het is in de avond, maar dat is ook...
3: Bocholt.
2: Volgens mij kun je daar wel kaarten bekopen.
3: Ja, in Bocholt is dat.
0: Maar je kan ook alles zien op jullie website, neem ik aan.
2: Ja. Sowieso op de website, op Facebook, Instagram.
3: Ja.
2: We zitten op TikTok.
0: Spam even alles, waar moeten ze in?
2: Ja, www.boldenblond.nl. Daar vind je al een hele hoop op. Op Facebook heten we ook Bold en Blond.
3: Ja.
2: En dan... In de Engelse vorm, dus met een blond met een e erachter.
3: Ja.
2: Instagram hetzelfde. TikTok ook bol naar blond.
0: Ja. Okay.
2: We maken het heel makkelijk, hè? Zo.
0: Ja, ideaal. Ja, dus.
3: En natuurlijk voor boekingen zo kun je bij Noemer Einstein.
2: Ja, en dat staat ook op de website.
3: En dat staat op de website. Even dan onderscrollen. Het staat gewoon een icoontje. Als je erop klikt, kom je vanzelf bij Noemer Einstein op de site terecht. En dan.
0: Perfect.
3: Dat is goed, volgens mij.
2: Ja.
0: Hey, zie ik jullie volgende maand weer?
3: Ja, zeker.
2: Lijkt ons leuk?
3: Zeker, voor ons wel. Als jij het ook nog leuk vindt.
0: Ja, ik wel.
2: Als je wat koffie hebt, dan komen we.
0: En koffie hebben we altijd voor jullie.
3: Nou, dat komt helemaal goed.
0: Nou, dat is goed. Tot volgende maand dan.
3: Ja, super. Dankjewel,
2: Anne. Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.
2: Er ligt

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hit.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op het bedrijventerrein in Heer-Hugowaard, waarbij een dode en twee gewonden vielen. Zo kan de politie nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers en over de toedracht. Ook is er nog niemand aangehouden. Gisteravond rukten hulpdiensten massaal uit naar het bedrijventerrein. Op beelden was te zien dat een pand door de politie onder schot werd gehouden. De politie zegt in de loop van de dag met meer informatie te komen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie laat de bom ontploffen op een terrein bij Oostburg. In Breskens liggen veel bommen uit de oorlog. In september 1944 wilden Duitse troepen over de Westerschelde vluchten, maar ze werden door het Britse RAF gebombardeerd. Bij het bombardement werden ook delen van de bebouwde kom van de Zeeuwse stad geraakt. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat op dit moment 42% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC.
7: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kan

Prince in zijn eigen Revolution en Randolph Squire. En we hadden ook nog Tony Braxton en He Was a Man Enough. Christian Milera. En When You Look at Me. En daarvoor hadden we ze hier in de studio. Bold and Blonde. Volgende maand zijn ze er weer. Nou, hoeft het toch eventjes. Ik doe het gewoon even.

Ah, joh, de rest verdiepelijk achter elkaar. Bold en blond. En onzichtbaar bloot. Net nog in de studio geweest. En daarachteraan deze ja, knijter van een hit van Hart. And all I wanna do is make love to you. Misschien een tipje. Misschien de volgende keer live zingen. Hè? Waarom niet? Ed Sheeran en Shape of You.

0: textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minley Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Bij Taxi Centrale

0: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: Het voormalige ING-kantoor in het centrum van Heerlen wordt omgebouwd tot 81 nieuwe woningen. De gemeente Heerlen en Wonen Limburg hebben daarvoor een intentieovereenkomst ondertekend. Het project omvat 59 sociale huurwoningen en 22 appartementen in de middenbouw. Als de plannen volgens schema verlopen, kan de bouw medio 2027 van start gaan. Met de herontwikkeling krijgt een leegstaand kantoorpand een nieuwe bestemming en moet de entree van het centrum aantrekkelijker worden. Het gebouw krijgt bovendien een groene gevel en extra groen in de omgeving om de leefbaarheid te vergroten. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de wachttijden in Heerlen en Sittard bij de maag-darm-leverarts fors kunnen oplopen. Vooral patiënten met minder urgente klachten krijgen te maken met lange wachtlijsten. Voor ernstige aandoeningen, zoals een mogelijke tumor, geldt een versnelde procedure en kunnen patiënten vaak binnen enkele weken terecht. Volgens maag-darm-leverarts Erik Keulen bij L1 komt de zorg landelijk met een tekort aan specialisten. Zuiderland heeft het aantal artsen de afgelopen jaren wel uitgebreid, maar verwacht dat de druk op de wachtlijsten voorlopig hoog blijft. De provincie Limburg neemt voorlopig geen actieve rol in de mogelijke Olympische kandidatuur van de Duitse regio Rijn-Ruhr. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de VVD. Volgens de provincie zijn alle sportonderdelen in de huidige plannen al toegewezen aan steden in Duitsland, waardoor er op dit moment geen rol voor Zuid-Limburg is weggelegd. Pas als Rijn-Ruhr later dit jaar officieel wordt gekozen als Duitse kandidaat voor de Olympische Spelen van 2036, 40 of 44, wil Limburg onderzoeken welke kansen er zijn voor economie, infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking. Dan nog het weer in Zuid-Limburg. Na een rustige start van de dag neemt de kans op buien vanmiddag toe in Zuid-Limburg. Vanmorgen zijn er wolkenvelden en opklaringen, maar vooral vanmiddag trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussendoor kan de zon nog doorbreken en loopt de temperatuur op naar 22 tot 24 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met enkele buien en meer wind. Het wordt dan iets koeler, met maxima rond 21 graden.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.

Olivia Dean, samen met Sam Fender. En daar hadden we ook weer een duo'tje. Bryan Adams samen met Melanie C van de Spice Girls. En

mocht je nog meer van Zeeman de Zieger leuk vinden of houden van, hè, moet je zaterdags luisteren naar Saturdance. Elke zaterdag hier bij RTV Parks op Radio en TV. De leukste dance classics tussen 4 en 6 uur 's avonds. Dat is een reden om dan ook even je tv aan te zetten of je radio. Dan stond je burenruzie, dat mag wel ook. Deze man, deze liedzanger van deze groep, die is pas geleden overleden. Maar wel een lekkere plaats. Dr. Hook en The Medicine Song.

Uit de jaren 70, toen duurden de plaatjes nog 2 minuten 23, ja. Lekker. Dr. Hook in the Medicine Song en When You're in Love with a Beautiful Woman. Die 2 uur zijn weer vandaag voorbij gevlogen. De ochtenddipje van dinsdagmorgen die is helemaal weggewerkt. Je mag zo meteen je boterhammetjes pakken. En gaan genieten van niemand minder dan Maurice Kamelot. Hij komt eraan met het lunchprogramma van RTV Parkstad.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl. Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
1: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
0: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
1: 06 46 00 5751.
0: Tot snel! Bij Pavel Parket.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
7: Café Drakke zet de tijd op 12

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. De netbeheerders hebben van de ACM de opdracht gekregen om met verbeterplannen te komen. Zo kunnen de netbeheerders ruimte creëren met alternatieve contracten waarbij gebruikers op sommige momenten minder of geen stroom kunnen afnemen of terugleveren. Ook gaan de beheerders hun klanten vragen op momenten dat het druk is het stroomgebruik aan te passen. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse Tweede Ex-Loermond geslapen. De gemeente Borger-Odoorn heeft deze locatie tot en met donderdag als nachtopvang aangeboden. De asielzoekers zijn vanmorgen weer per bus naar Ter Apel gebracht. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis heeft afgelopen nacht niemand op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. Plaatselijk kan in korte tijd 20 tot 30 mm neerslag vallen, wat voor wateroverlast kan zorgen. De zwaarste buien worden vooral verwacht in het noordoosten van het land. Morgen is het relatief rustig met de hevige buien, maar donderdag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien weer toe. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Zo hoefden ze geen parkeergeld te betalen. Daardoor liep de gemeente ruim 100.000 euro aan parkeergeld mis, waarvan nu ongeveer de helft is terugbetaald. Volgens de gemeente Roermond zijn in totaal 17 medewerkers betrokken bij de parkeerfraude. Het weer. Felle regen- en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Kom binnen.
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Eckrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.
10: Maurice Kamelot.
11: Ja, dinsdag alweer, mensen. Goedemiddag.

0: uit of ze uit het heden of uit het verleden komen, want ze zijn natuurlijk altijd heel erg lekker. De muziek van RTV Parkstad, ook op de dinsdag weer. Wees welkom, het is tijd voor Broodje Mouw. Tot 2 uur vanmiddag, we gaan je weer door die lunch heen slepen. Nou ja, ik weet, het is af en toe heel zwaar. Wij gaan je helpen. Laat je ook helpen. Dat klinkt erger als het is. Nee hoor, straks de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. En als je nou een leuk liedje hebt, geef hem gewoon eventjes door. Hè. Dat kan altijd via de Parkstad.
1: What's up?
0: Inderdaad, laat eventjes weten wat je wil horen en stuur ons even een berichtje. Dan hoor je wellicht straks je favoriete plaat hier op de radio.
1: Maar op je radio.
0: Zo simpel ook, hè. Heerlijk hoor, hè.

0: Aan de lekkerste classics, 80s, 90s en hits van u. Alles komt gewoon lekker voorbij hier op Echte Veeparks. Leuk dat hij aanstaat op de 89.2. Of gewoon via het internet, hè. Dat kan natuurlijk ook, hè, tegenwoordig. Ja, dat kan al een paar jaar, Kamelot. EchteVParkzat.nl. Log even in. Vinden we leuk als je dat doet. En luister via het World Wide Web, hè. Dan kun je ons overigens overal beluisteren. Dat is sowieso altijd heel erg simpel natuurlijk. En ook makkelijk. En dan kun je gelijk, als je toch daar bent, meld je even aan op de Parkzat nieuwsbrief. Blijf je ook altijd op de hoogte van al het nieuws in en rondom Parkzat. En klik gelijk even op het logo van...
1: WhatsApp,
0: inderdaad, als je dat nog niet gedaan hebt. Kun je ons ook gewoon nog even een berichtje sturen. Zo simpel kan het zijn. Echt TV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws, met straks de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzelvrij.

Show Aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
2: Het voormalige ING-kantoor in het centrum van Heerlen wordt omgebouwd tot 81 nieuwe woningen. De gemeente Heerlen en Wonen Limburg hebben daarvoor een intentieovereenkomst ondertekend. Het project omvat 59 sociale huurwoningen en 22 appartementen in de middenbouw. Als de plannen volgens schema verlopen, kan de bouw medio 2027 van start gaan. Met de herontwikkeling krijgt een leegstaand kantoorpand een nieuwe bestemming en moet de entree van het centrum aantrekkelijker worden. Het gebouw krijgt bovendien een groene gevel en extra groen in de omgeving om de leefbaarheid te vergroten. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de wachttijden in Heerlen en Sittard bij de maag-darm-leverarts fors kunnen oplopen. Vooral patiënten met minder urgente klachten krijgen te maken met lange wachtlijsten. Voor ernstige aandoeningen, zoals een mogelijke tumor, geldt een versnelde procedure en kunnen patiënten vaak binnen enkele weken terecht. Volgens maag-darm-leverarts Erik Keulen bij L1 komt de zorg landelijk met een tekort aan specialisten. Zuiderland heeft het aantal artsen de afgelopen jaren wel uitgebreid, maar verwacht dat de druk op de wachtlijsten voorlopig hoog blijft. De provincie Limburg neemt voorlopig geen actieve rol in de mogelijke Olympische kandidatuur van de Duitse regio Rijn-Ruhr. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de VVD. Volgens de provincie zijn alle sportonderdelen in de huidige plannen al toegewezen aan steden in Duitsland, waardoor er op dit moment geen rol voor Zuid-Limburg is weggelegd. Pas als Rijn-Ruhr later dit jaar officieel wordt gekozen als Duitse kandidaat voor de Olympische Spelen van 2036, 40 of 44, wil Limburg onderzoeken welke kansen er zijn voor economie, infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking. Dan nog het weer in Zuid-Limburg. Na een rustige start van de dag neemt de kans op buien vanmiddag toe in Zuid-Limburg. Vanmorgen zijn er wolkenvelden en opklaringen, maar vooral vanmiddag trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussendoor kan de zon nog doorbreken en loopt de temperatuur op naar 22 tot 24 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met enkele buien en meer wind. Het wordt dan iets koeler, met maxima rond 21 graden.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en reuzelvrij.

When I spent the summer on you. Ja, mocht je jouw favoriete plaat nou niet gehoord hebben, geen paniek. Ja, dan zit hij gewoon in de WhatsApp-bak bij ons. En dan kom ik hem ongetwijfeld nog tegen. En dan ga ik hem wellicht straks draaien om 1:30 voor een nieuwe ronde. 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzenvrij. Wat wil je horen? Geef het door. Hoor je hem wellicht straks om 1:30 hier

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
5: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studietijd in Zuid-Afrika de voorman was van een studentenbeweging die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Vandaag staan 6 verdachten voor de Belgische Raadkamer. Voor 3 van hen wordt een verzoek ingediend om hen te laten berechten voor een poging tot gijzelneming van een minister. De verdachten werden in Leidschendam, Den Haag en Rijswijk gearresteerd. Tweede Kamerlid namens PRO Esma Lalla verlaat politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. In 2023 stapte de 46-jarige Lalla vanuit de Tilburgse gemeentepolitiek over naar de Tweede Kamer. Vorig jaar solliciteerde ze naar de functie van burgemeester in Tilburg en Delft. Toen zei ze al dat ze zich meer in de gemeentepolitiek thuis voelde. De stap die zij nu zet voelt voor haar vanzelfsprekend. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Op luchthavens wordt extra drukte verwacht, vooral bij de douane. Allerlei hulporganisaties waarschuwden al dat supporters bij de grens kunnen worden tegengehouden vanwege uitlatingen op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Zo kan het gebeuren dat de douane voor de veiligheid van de VS elektronische apparaten van reizigers doorzoekt. Denk daarbij aan een telefoon. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

de lekkerste muziek op de radio en de hits van nu heerlijk, hè. Dit is RTV Parks, aan het radiostation wat je op hebt staan. Broodje Mouw, de lunchshow tot 2 uur met straks de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzeltje vrij. Laat me even weten wat je wil horen. Kun je doen door te gebruik te maken van de RTV Parks. Inderdaad, download die even. Ja, dat is eigenlijk een hele domme opmerking van mij. Want volgens mij heb iedereen die wel op de telefoon staan inmiddels. Nog niet het geval. Ga naar rtvparkstad.nl. Klik je op het logo van WhatsApp. Kun je hem downloaden. Voeg ons gelijk toe. Kun je ons een berichtje sturen. En abonneer je even op de nieuwsbrief. Hè. Blijf je altijd op de hoogte van al het nieuws in en

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors.
1: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Het voormalige ING-kantoor in het centrum van Heerlen wordt omgebouwd tot 81 nieuwe woningen. De gemeente Heerlen en Wonen Limburg hebben daarvoor een intentieovereenkomst ondertekend. Het project omvat 59 sociale huurwoningen en 22 appartementen in de middenbouw. Als de plannen volgens schema verlopen, kan de bouw medio 2027 van start gaan. Met de herontwikkeling krijgt een leegstaand kantoorpand een nieuwe bestemming en moet de entree van het centrum aantrekkelijker worden. Het gebouw krijgt bovendien een groene gevel en extra groen in de omgeving om de leefbaarheid te vergroten. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de wachttijden in Heerlen en Sittard bij de maag-darm-leverarts fors kunnen oplopen. Vooral patiënten met minder urgente klachten krijgen te maken met lange wachtlijsten. Voor ernstige aandoeningen, zoals een mogelijke tumor, geldt een versnelde procedure en kunnen patiënten vaak binnen enkele weken terecht. Volgens maag-darm-leverarts Erik Keulen bij L1 komt de zorg landelijk met een tekort aan specialisten. Zuiderland heeft het aantal artsen de afgelopen jaren wel uitgebreid, maar verwacht dat de druk op de wachtlijsten voorlopig hoog blijft. De provincie Limburg neemt voorlopig geen actieve rol in de mogelijke Olympische kandidatuur van de Duitse regio Rijn-Ruhr. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de VVD. Volgens de provincie zijn alle sportonderdelen in de huidige plannen al toegewezen aan steden in Duitsland, waardoor er op dit moment geen rol voor Zuid-Limburg is weggelegd. Pas als Rijn-Ruhr later dit jaar officieel wordt gekozen als Duitse kandidaat voor de Olympische Spelen van 2036, 40 of 44, wil Limburg onderzoeken welke kansen er zijn voor economie, infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking. Dan nog het weer in Parkstad. Het KNMI heeft vanmiddag code geel afgegeven voor Limburg vanwege stevige onweersbuien. Tussen 1 en 4 uur trekken vanuit het zuidwesten enkele actieve buien over de regio. Daarbij zijn windstoten mogelijk van 60 tot 70 km per uur en kan ook hagel voorkomen. Daarnaast kan in korte tijd veel regen vallen, waardoor plaatselijk wateroverlast kan ontstaan. Weggebruikers en mensen die buiten actief zijn, wordt aangeraden alert te blijven.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken, lekker tot de laatste kruimel.
9: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
10: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
11: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
12: Café Drakke zet de tijd op 2:00.
13: RTV Parkstad.
14: Jouw hit.
13: Jouw nieuws.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De autoriteit Consumentenmarkt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. Drie bedrijven, Bouwhuis, Timmerhuis en Vergelder, hebben onderling hun inschrijfprijzen afgesproken en bepaalden op die manier wie de opdracht zou krijgen, zegt de ACM. De bedrijven hebben meegewerkt aan de afhandeling door ACM en krijgen korting op de boete. Van Gelder krijgt geen boete omdat die de verboden afspraken bij de ACM heeft gemeld. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika de voorman van een extreemrechtse studentenbeweging was die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. Zijn overstap naar Tata leverde hem veel kritiek op. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral scholen met veel leerlingen uit arme gezinnen worden hierdoor geraakt. Het Jeugdeducatiefonds vraagt het kabinet om extra financiële steun. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. Sinds 2021 mogen leerlingen niet meer worden uitgesloten als de ouders niet kunnen betalen. Daardoor komen veel scholen veel geld tekort. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Zo had een man instructies over geschikte wapens en munitie gekregen en schoot op een universiteit om zich heen. Anderen werden geadviseerd over middelen om zichzelf van het leven te beroven. Het weer. Felle regen- en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
14: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Klaar met werken?
3: Autovies.
2: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash.
3: Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Windy Car Wash keeps you moving.

0: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: Een woning in Landgraaf is doorzocht in een grootschalig landelijk onderzoek naar drugshandel en wapenbezit. De politie hield op 27 mei al in totaal 7 verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en het bezit van drugs en wapens. Daarnaast werden naast Landgraaf 9 andere locaties verspreid over Nederland doorzocht, waarbij onder meer drugs, wapens, contant geld en digitale gegevensdragers in beslag zijn genomen. Het onderzoek leidde ook tot de onderschepping van een groot drugstransport naar het buitenland. Daarbij werden nog eens 6 verdachten aangehouden. De politie doet verder geen mededelingen vanwege het lopende onderzoek. Het voormalige ING-kantoor in het centrum van Heerlen wordt omgebouwd tot 81 nieuwe woningen. De gemeente Heerlen en Wonen Limburg hebben daarvoor een intentieovereenkomst ondertekend. Het project omvat 59 sociale huurwoningen en 22 appartementen in de middenbouw. Als de plannen volgens schema verlopen, kan de bouw medio 2027 van start gaan. Met de herontwikkeling krijgt een leegstaand kantoorpand een nieuwe bestemming en moet de entree van het centrum aantrekkelijker worden. Het gebouw krijgt bovendien een groene gevel en extra groen in de omgeving om de leefbaarheid te vergroten. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de wachttijden in Heerlen en Sittard bij de maag-darm-leverarts fors kunnen oplopen. Vooral patiënten met minder urgente klachten krijgen te maken met lange wachtlijsten. Voor ernstige aandoeningen, zoals een mogelijke tumor, geldt een versnelde procedure en kunnen patiënten vaak binnen enkele weken terecht. Volgens maag-darm-leverarts Erik Keulen bij L1 komt de zorg landelijk met een tekort aan specialisten. Zuiderland heeft het aantal artsen de afgelopen jaren wel uitgebreid, maar verwacht dat de druk op de wachtlijsten voorlopig hoog blijft. De provincie Limburg neemt voorlopig geen actieve rol in de mogelijke Olympische kandidatuur van de Duitse regio Rijn-Ruhr. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de VVD. Volgens de provincie zijn alle sportonderdelen in de huidige plannen al toegewezen aan steden in Duitsland, waardoor er op dit moment geen rol voor Zuid-Limburg is weggelegd. Pas als Rijn-Ruhr later dit jaar officieel wordt gekozen als Duitse kandidaat voor de Olympische Spelen van 2036, 40 of 44, wil Limburg onderzoeken welke kansen er zijn voor economie, infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking. Dan nog het weer in Parkstad. Het KNMI heeft vanmiddag code geel afgegeven voor Limburg vanwege stevige onweersbuien. Tussen 1 en 4 uur trekken vanuit het zuidwesten enkele actieve buien over de regio. Daarbij zijn windstoten mogelijk van 60 tot 70 km per uur en kan ook hagel voorkomen. Daarnaast kan in korte tijd veel regen vallen, waardoor er plaatselijk wateroverlast kan ontstaan. Weggebruikers en mensen die buiten actief zijn, wordt aangeraden alert te blijven.
4: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landen. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Café Drakken zet de tijd op 3 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In hoge beroep is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten in het Marengo-proces. Het gaat in deze zaak onder meer om 6 moorden in de onderwereld. 14 verdachten staan terecht. De strafeis tegen Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Taghi zit al een tijdje zonder verdediging en daarom is zijn zaak vertraagd. Eerder veroordeelde de rechtbank hem en 2 medeverdachten al tot een levenslange celstraf. Voormalig directeur van Milieudefensie en vandaag ook van Tata Steel, Donald Pols, heeft gereageerd op zijn verleden als 19-jarige in Zuid-Afrika, waar hij leider was van een extreemrechtse studentenvereniging die zich tegen de anti-apartheid en Nelson Mandela's ANC keerde. Hij zegt dat hij met de kennis van nu er eerder iets mee had moeten doen, en hoe bekender hij werd, hoe meer hij zich besefte dat het een keer zou uitkomen, aldus Pols. Uit cijfers van Eurostar blijkt dat de spoorvervoerder vorig jaar opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland heeft vervoerd. Het gaat om 4 miljoen passagiers. Vooral op het traject Amsterdam-Londen waren er meer passagiers. Ook voor dit jaar verwacht Eurostar een verdere groei in passagiersaantallen van en naar Nederland. Met de bekendmaking van de jaarcijfers kondigt Eurostar ook nieuwe internationale routes aan, waaronder die tussen Amsterdam en het Zwitserse Genève. Tegen de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump in gaan Israël en Hezbollah alsmaar door met aanvallen op elkaar. Volgens Trump zouden de twee hun wapens tijdelijk en onder voorwaarden neerleggen. Israël voerde aanvallen op Zuid-Libanon uit en daarbij raakten onder andere 2 Libanese militairen gewond toen een Israëlische drone hun auto raakte. Volgens Israël werden er vanuit Libanon 3 projectielen afgevuurd. 2 konden onderschept worden en een derde crashte. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
10: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine. Dat is gewoon leuk.
0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Kom binnen.
7: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
11: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
12: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
10: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
13: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
14: Een woning in Landgraaf is doorzocht in een grootschalig landelijk onderzoek naar drugshandel en wapenbezit. De politie hield op 27 mei al in totaal 7 verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en het bezit van drugs en wapens. Daarnaast werden naast Landgraaf 9 andere locaties verspreid over Nederland doorzocht, waarbij onder meer drugs, wapens, contant geld en digitale gegevensdragers in beslag zijn genomen. Het onderzoek leidde ook tot de onderschepping van een groot drugstransport naar het buitenland. Daarbij werden nog eens 6 verdachten aangehouden. De politie doet verder geen mededelingen vanwege het lopende onderzoek. Het voormalige ING-kantoor in het centrum van Heerlen wordt omgebouwd tot 81 nieuwe woningen. De gemeente Heerlen en Wonen Limburg hebben daarvoor een intentieovereenkomst ondertekend. Het project omvat 59 sociale huurwoningen en 22 appartementen in de middenbouw. Als de plannen volgens schema verlopen, kan de bouw medio 2027 van start gaan. Met de herontwikkeling krijgt een leegstaand kantoorpand een nieuwe bestemming en moet de entree van het centrum aantrekkelijker worden. Het gebouw krijgt bovendien een groene gevel en extra groen in de omgeving om de leefbaarheid te vergroten. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de wachttijden in Heerlen en Sittard bij de maag-darm-leverarts fors kunnen oplopen. Vooral patiënten met minder urgente klachten krijgen te maken met lange wachtlijsten. Voor ernstige aandoeningen, zoals een mogelijke tumor, geldt een versnelde procedure en kunnen patiënten vaak binnen enkele weken terecht. Volgens maag-darm-leverarts Erik Keulen bij L1 komt de zorg landelijk met een tekort aan specialisten. Zuiderland heeft het aantal artsen de afgelopen jaren wel uitgebreid, maar verwacht dat de druk op de wachtlijsten voorlopig hoog blijft. De provincie Limburg neemt voorlopig geen actieve rol in de mogelijke Olympische kandidatuur van de Duitse regio Rijn-Ruhr. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de VVD. Volgens de provincie zijn alle sportonderdelen in de huidige plannen al toegewezen aan steden in Duitsland, waardoor er op dit moment geen rol voor Zuid-Limburg is weggelegd. Pas als Rijn-Ruhr later dit jaar officieel wordt gekozen als Duitse kandidaat voor de Olympische Spelen van 2036, 40 of 44, wil Limburg onderzoeken welke kansen er zijn voor economie, infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking. Dan nog het weer in Parkstad. Het KNMI heeft vanmiddag code geel afgegeven voor Limburg vanwege stevige onweersbuien. Tussen 1 en 4 uur trekken vanuit het zuidwesten enkele actieve buien over de regio. Daarbij zijn windstoten mogelijk van 60 tot 70 km per uur en kan ook hagel voorkomen. Daarnaast kan in korte tijd veel regen vallen, waardoor plaatselijk wateroverlast kan ontstaan. Weggebruikers en mensen die buiten actief zijn, wordt aangeraden alert te blijven.
13: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
13: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
13: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
1: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Herugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Bij de steekpartij, waar mogelijk ook schoten werden gelost, raakten de twee verdachten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze gearresteerd. De identiteit van het slachtoffer wordt nog onderzocht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar... voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Volgens de rechtbank maakte hij 15 jaar lang stiekem video's en foto's van jongens van tussen de 10 en 14 jaar tijdens het omkleden en douchen. De man was basisschoolleraar van beroep. Hij heeft ook een beroepsverbod van 10 jaar gekregen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. Morgenochtend staken de collega's in Nuenen. De stakingen duren tot morgenavond 10 uur. Vorige week dinsdag verliep het ultimatum dat de bond aan de Nederlandse zuivelorganisatie gesteld had. Volgens FNV komen er de komende tijd nog meer stakingen bij en ook bij andere bedrijven in de branche. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Afgelopen nacht was er ook al een spontane actie en konden bepaalde vluchten niet doorgaan en liepen andere vertraging op. Er wordt gestaakt uit onrust over de komst van een digitaal controlecentrum in Namen. Passagiers worden opgeroepen niet naar de luchthaven te komen als hun vlucht geannuleerd is. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
8: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Pippi Parkstad.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Rechter.
2: En die zit klaar voor de middagshow van Parkstad. En we gaan meteen beginnen met Little Klein en Samuel Welten. Jawel hoor.
3: Jouw hits, jouw niet.
2: Maak me nou niet gek.
4: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet

0: Over de jaren 90, ja, dan praat je toch wel over Robin S. met Show Me Love. Met daarvoor trouwens Little Kleine en Samuel Welton tezamen met Maak Me Nou Niet Gek uit de Hebraden. En daarmee begonnen we de middagshow van Parkstad op deze dinsdag 2 juni 2026. Goedemiddag, moet je werken tot aan 5 uur? Nou, klein uurtje te gaan, dan is hij voorbij.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: En de feitjes uit Parks

Even lekker rustig aan op het einde van de werkdag. James Morrison and You Give Me Something. De spreuk, zometeen hebben we hem voor je. De spreuk van de dag. Het gaat over hoe je leven een beetje in elkaar zit qua plannen en improviseren. Wil je er meer over weten?

Het is een overdosis van Bilal Wahib op de radio. En gaat je leven over plannen en improviseren? Nou, daar gaat het tegeltje ook over. Namelijk, mijn leven is 10% plannen en 90% improviseren.

0: Medusa en Bad... Ja, ik wou net zeggen, en ze zijn het al, Bad Memories. Zometeen Jos met de nieuws uit Parkstad. En natuurlijk, hij komt eraan. De 20 minuten hits non-stop en breudeltje vrij. Dat betekent Dotan, Maroon 5, ook Justin de Wild en Michael Jackson. History, zometeen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Een woning in Landgraaf is doorzocht in een grootschalig landelijk onderzoek naar drugshandel en wapenbezit. De politie hield op 27 mei al in totaal 7 verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en het bezit van drugs en wapens. Daarnaast werden naast Landgraaf 9 andere locaties verspreid over Nederland doorzocht, waarbij onder meer drugs, wapens, contant geld en digitale gegevensdragers in beslag zijn genomen. Het onderzoek leidde ook tot de onderschepping van een groot drugstransport naar het buitenland. Daarbij werden nog eens 6 verdachten aangehouden. De politie doet verder geen mededelingen vanwege het lopende onderzoek. Het voormalige ING-kantoor in het centrum van Heerlen wordt omgebouwd tot 81 nieuwe woningen. De gemeente Heerlen en Wonen Limburg hebben daarvoor een intentieovereenkomst ondertekend. Het project omvat 59 sociale huurwoningen en 22 appartementen in de middenbouw. Als de plannen volgens schema verlopen, kan de bouw medio 2027 van start gaan. Met de herontwikkeling krijgt een leegstaand kantoorpand een nieuwe bestemming en moet de entree van het centrum aantrekkelijker worden. Het gebouw krijgt bovendien een groene gevel en extra groen in de omgeving om de leefbaarheid te vergroten. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de wachttijden in Heerlen en Sittard bij de maag-darm-leverarts fors kunnen oplopen. Vooral patiënten met minder urgente klachten krijgen te maken met lange wachtlijsten. Voor ernstige aandoeningen, zoals een mogelijke tumor, geldt een versnelde procedure en kunnen patiënten vaak binnen enkele weken terecht. Volgens maag-darm-leverarts Erik Keulen bij L1 komt de zorg landelijk met een tekort aan specialisten. Zuiderland heeft het aantal artsen de afgelopen jaren wel uitgebreid, maar verwacht dat de druk op de wachtlijsten voorlopig hoog blijft. De provincie Limburg neemt voorlopig geen actieve rol in de mogelijke Olympische kandidatuur van de Duitse regio Rijn-Ruhr. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de VVD. Volgens de provincie zijn alle sportonderdelen in de huidige plannen al toegewezen aan steden in Duitsland, waardoor er op dit moment geen rol voor Zuid-Limburg is weggelegd. Pas als Rijn-Ruhr later dit jaar officieel wordt gekozen als Duitse kandidaat voor de Olympische Spelen van 2036, 40 of 44, wil Limburg onderzoeken welke kansen er zijn voor economie, infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking. Dan nog het weer in Parkstad. Het KNMI heeft vanmiddag code geel afgegeven voor Limburg vanwege stevige onweersbuien. Tussen 1 en 4 uur trekken vanuit het zuidwesten enkele actieve buien over de regio. Daarbij zijn windstoten mogelijk van 60 tot 70 km per uur en kan ook hagel voorkomen. Daarnaast kan in korte tijd veel regen vallen, waardoor plaatselijk wateroverlast kan ontstaan. Weggebruikers en mensen die buiten actief zijn, wordt aangeraden alert te blijven.
5: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
4: 89.2 FM.
3: Jouw hit, jouw nieuws.
4: RTV Parkstad.
3: Met nu.
7: Let's go!
3: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Het is dood dan op het einde van de 20 minuten. Non-stop en Bruideltje Vrij met Namp. Daarvoor Maroon 5, Justin de Wild en Michael Jackson. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten. Non-stop en Bruideltje Vrij. We hebben natuurlijk ook feitjes. Wat gebeurde in Parkstad bijvoorbeeld in het jaar 1901 en het jaar 1977? Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1901. In Ter Wintelen bij Kerkrade start staatsmijn Wilhelmina met de winning van steenkool. De mijn wordt een belangrijke werkgever voor duizenden inwoners in de regio. En het gebeurde ook in het jaar 1977 in Parkstad. Het Thermenmuseum in Heerlen opent zijn deuren boven de resten van een Romeins badhuis. Het museum groeit later uit tot een van de bekendste archeologische attracties

Madonna is like a prayer. Bij Parkzot, waar we afscheid nemen van deel 1. Maar dat betekent dat zometeen deel 2 natuurlijk eraan komt. En dat betekent dat Henk Westbroek gaat zingen. Maar ook even serieus met Balla Balla Balla. Hoor je zometeen. Maar hier is nog even rondé. Dus tot zometeen voor deel 2 van de middagshow.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter over.

0: voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
0: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het minderheidskabinet bestaande uit D66, VVD en CDA mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goedpraten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Jesse Klaver had hiertoe opgeroepen. De regeringspartijen kunnen zich hierin vinden en stemden ook voor. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Het personeel heeft dit vandaag te horen gekregen. Eerder maakte de omroep bekend dat door met verschillende programma's te stoppen 47 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Met deze tweede reorganisatie neemt BNN-VARA de verantwoordelijkheid om aan de organisatiekant te bezuinigen. Bij elkaar opgeteld gaat het om 79 mensen. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. Het Witte Huis heeft aangekondigd dat de importtarieven op landbouwmachines, zoals maaidorsers en oogstmachines, worden verlaagd om de kosten voor Amerikaanse boeren en fabrikanten te drukken. De tarieven dalen met 10%. Veel Amerikaanse bedrijven in de agrarische sector hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Wie de rol van tweede keeper mag vervullen, heeft Koeman nog niet gezegd. Robin Roefs en Mark Vlekken zijn de andere doelmannen in de oranje selectie. Verbrugge is de keeper van Brighton en Hove Albion. Hij zegt veel zin in het WK te hebben en nog geen spanning te voelen. Het weer. Vanavond vallen er hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen buien met plaatselijk onweer, maar ook wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
9: Kom binnen.
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors
7: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
9: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
12: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
14: En die zit klaar voor de middagshow. En het is hoogste tijd voor lekker mee te bleren met radio. Hier is Even Serieus.

Redbook deed het helemaal live. Zelfs je naam is mooi. En dan krijg je inderdaad een applausje. Met een voor even serieus met Balla Balla Balla. Oftewel, daarmee begonnen we het tweede gedeelte alweer van de middenshow. Onderweg naar huis ben ik gezellig bij je.

Het blijft een mooie, maar ook een best gevoelige plaat. Snelle en laat het licht aan. Zometeen natuurlijk de spreuk. Ik ga even kijken op de lijst. Wat houdt de spreuk in? Tenminste, als je hem niet hebt gehoord een uur geleden, want dan weet je al een klein beetje wat de spreuk is. Het gaat over hoe je je leven een beetje inplant. Qua plannen en improviseren. Wat is jouw gemiddelde? Wat is jouw percentage?

The Human League. En Don't You Want Me. Het is hoogste tijd voor de spreuk van de dag. En hij gaat inderdaad over plannen en improviseren. Daar komt hij. Mijn leven is 10% plannen en 90% improviseren.

0: old fashion en rock and roll op de radio. The Rolling Stones, Anybody See My Baby. Zometeen gaat het weer gebeuren, de 20 minuten hit. Maar natuurlijk eerst het nieuws van Parkstad. Even kijken wat er gebeurd is in Parkstad. En natuurlijk het weer komt eraan. En die 20 minuten? Zometeen met Robbie Williams, Justin Bieber, maar ook Adele.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: Adriane Keulen uit Hoensbroek is benoemd tot de nieuwe fractievoorzitter van politieke partij OPH in Heerlen, meldt de partij. Ze volgt Theo de Grote op, die wethouder en loco-burgemeester wordt. Keulen was eerder wethouder namens de OPH. Ze is tegenwoordig bestuurder van zorgorganisatie Delphinium. We zijn ontzettend blij dat Adriane Keulen deze rol op zich neemt. Haar ervaring, betrokkenheid en toewijding aan zowel OPH als aan de inwoners van Heerlen geven veel vertrouwen voor de toekomst, aldus de fractie op Facebook. De bouw van een grote paardenrijhal aan de rand van de Brunsumer Heide in Landgraaf loopt voorlopig vast op de stikstofregels. De stichting Ruitersport Brunsumer Heide wil bij een bestaande manege een overdekte rijhal van zo'n 1200 vierkante meter bouwen. Hoewel de gemeente Landgraaf al een omgevingsvergunning heeft verleend, ontbreekt nog de vereiste natuurvergunning van de provincie Limburg. Volgens de provincie is onvoldoende aangetoond dat er voldoende stikstofruimte beschikbaar is. Daarnaast lopen nog bijna 200 bezwaren tegen het project. Daardoor lijkt de bouw voorlopig niet van start te kunnen gaan. Een brand op de Heerlenbaan in Heerlen is vanmiddag onder controle gebracht. De brand woedde in een bijgebouw waarin caravans waren opgeslagen en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Een bewoner die een bluspoging ondernam ademde daarbij rook in en is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Na het blussen constateerde de brandweer dat asbest is vrijgekomen op het getroffen terrein en bij een naastgelegen sporthal. Een gespecialiseerd bedrijf zal de verontreiniging opruimen. Brunsum heeft er een bijzondere groene ontmoetingsplek bij met het onlangs officieel geopende Clemenspark. Het park ligt rond het historische Clemensdomein, waar de geschiedenis teruggaat tot de Romeinse tijd. Bezoekers vinden er onder meer een boomgaard, een natuurpoel en zichtbare contouren van het voormalige kloostercomplex rond het 1000 jaar oude Clemenskerkje. Volgens de stichting Clemenspark is het park een plek waar natuur, historie en gemeenschapszin samenkomen. Het beheer is inmiddels overgedragen aan vrijwilligers die ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen bij het onderhoud van het gebied. Dan nog het weer in Parkstad. Komende nacht blijft het droog met minima rond 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien over onze streek. Voorafgaand aan de neerslag kan het nog oplopen tot 25 graden.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
6: 89.2 FM.
7: Jouw hit, jouw nieuws.
6: RTV Parkstad.
7: Met nu.
8: Let's go!
7: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Robbie Williams en Supreme. Met ervoor Justin Bieber en Adele. Dan waren onder andere dit in de 20 minuten eerst non-stop en breuzeltje vrij. En als jij je afvraagt wat gebeurde vandaag op deze 2 juni in het jaar 1982 en het jaar 2022 in Parkstad. Nou, hier zijn ze, de geschiedenisfeitjes.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1982. Door gemeentelijke herindeling ontstaat de gemeente Landgraaf uit Schaatsberg, Nieuwenhagen, Utbergs over Worms. De nieuwe gemeente wordt een belangrijke partner binnen het parkstad Limburg. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 2022. Namelijk de aanleg van de parkstadroute tussen Beekdalen en Simpelveld gaat officieel van start. De route loopt onder meer door Heerlen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade.

Al City en Carly Rae Jepsen. It's a good time, vrienden. Het zit erop hoor, de Miller Show. Maar morgen, dan is het woensdag, dan wordt de werkweek door 2 gehakt. En is natuurlijk tussen 4 en 6 de Miller Show van Parkzaam weer terug. Dus graag bis morgen voor een splinternieuwe.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hit.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De verdachten zouden met vervalste facturen en spookbedrijven geldstromen hebben verhuld. Bij de arrestatie zijn cashgeld, luxe horloges, voertuigen en tientallen bankpassen in beslag genomen. De hoofdverdachte is een boekhouder, hij blijft nog zeker 90 dagen vast. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. Aanleiding zijn de aanhoudende zorgen over steekincidenten onder jongeren. Eerder is een vergelijkbaar wetsvoorstel gestrand na kritiek van onder meer vissers, scouts en de rechtspraak. Een Kamermeerderheid steunt nu een nieuwe poging van het kabinet. Op Forum voor Democratie na zijn alle partijen daarvoor. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Klaver riep hiertoe op. Vorige week was er veel ophef in de Kamer over de beweringen van Forum voor Vrouw De Vos over de zogenoemde echte Nederlanders en over de omvolkingstheorie van Marcus Zoer. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Bij Taxi Centrale Beer.

0: beeld, muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
0: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: Het Openbaar Ministerie heeft 25 jaar cel geëist tegen een 51-jarige man voor zijn rol in een reeks gewelddadige berovingen, waaronder de dodelijke ripdeal bij het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Bij die zaak kwam de Duitse zakenman Fabian Esser in 2022 om het leven nadat hij werd meegesleurd door een vluchtende auto. Volgens justitie maakten de verdachten in korte tijd bijna €500.000 buit door slachtoffers met neppe investeringsdeal naar Limburg te lokken. Tegen een tweede verdachte, de voortvluchtige zoon van de hoofdverdachte, is 24 jaar cel geëist. De uitspraak van de rechtbank volgt op een later moment. Tientallen inwoners van Voerendaal trekken aan de bel vanwege ernstige overlast van een grote roekenkolonie in Park het Brok. In een petitie, ondertekend door 82 bewoners, klagen ze over aanhoudend gekrijs, vogelpoep, slaapgebrek en stress. In en rond het park bevinden zich ongeveer 100 nesten van de beschermde vogelsoort. De gemeente erkent de overlast, maar ziet weinig mogelijkheden om in te grijpen. Roeken zijn wettelijk beschermd en het verwijderen of verplaatsen van nesten vereist een complexe vergunningprocedure die jaren kan duren en naar schatting zo'n €50.000 kost. Daarom gaat de gemeente samen met bewoners op zoek naar andere oplossingen. Tijdens de komende 75e editie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade wordt toch een muzikaal programma georganiseerd in het Stadspark. Dat is vandaag bekendgemaakt. Eerder was dat heel onzeker. Voor het park is gekozen voor een kleinschalig launchconcept waarbij lokale ondernemers zorgen voor een sfeervolle ambiance met bijpassende wijnen, drankjes en lichtversterkte muziek. Het Kerkraadse evenementencollectief gaat in samenwerking met Winestyle de invulling in het Stadspark verzorgen. woning in Landgraaf is doorzocht in een grootschalig onderzoek naar drugshandel en wapenbezit. De politie hield op 27 mei in totaal 7 verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en het bezit van drugs en wapens. Daarnaast werden 9 locaties, verspreid over Nederland, doorzocht, waarbij onder meer drugs, wapens, contant geld en digitale gegevensdragers in beslag zijn genomen. Het onderzoek leidde ook tot de onderschepping van een groot drugstransport naar het buitenland. Daarbij werden nog eens 6 verdachten aangehouden. De politie doet verder geen mededelingen vanwege het lopende onderzoek. Dan nog het weer in Parkstad. Morgen blijft het wisselvallig met enkele buien en meer wind. Het wordt dan iets koeler met maxima rond 21 graden.
10: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
11: RTV Parkstad.
10: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
11: RTV Parkstad.
10: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel. Bij Poelman Parfums.
4: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hit.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. De slachtoffers werden aangetroffen bij een tankstation in de regio Calabrië. Volgens Italiaanse media gaat het om een viervoudige moord. Bewakingsbeelden zouden tonen dat de inzittenden niet konden ontsnappen voordat het voertuig in brand werd gestoken. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
9: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
10: Nee hoor.
11: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
9: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
13: dan
6: Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport. Sport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Het Openbaar Ministerie heeft 25 jaar cel geëist tegen een 51-jarige man voor zijn rol in een reeks gewelddadige berovingen, waaronder de dodelijke ripdeal bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Bij die zaak kwam de Duitse zakenman Fabian Esser in 2022 om het leven nadat hij werd meegesleurd door een vluchtende auto. Volgens justitie maakten de verdachten in korte tijd bijna een half miljoen euro buit door slachtoffers met neppe investeringsdeal naar Limburg te lokken. Tegen een tweede verdachte, de voortvluchtige zoon van de hoofdverdachte, is 24 jaar cel geëist. De uitspraak van de rechtbank volgt op een later moment. Tientallen inwoners van Voerendaal trekken aan de bel vanwege ernstige overlast van een grote roekenkolonie in Park het Brok. In een petitie, ondertekend door 82 bewoners, klagen ze over aanhoudend gekrijs, vogelpoep, slaapgebrek en stress. In en rond het park bevinden zich ongeveer 100 nesten van de beschermde vogelsoort. De gemeente erkent de overlast, maar ziet weinig mogelijkheden om in te grijpen. Roeken zijn wettelijk beschermd en het verwijderen of verplaatsen van nesten vereist een complexe vergunningprocedure die jaren kan duren en naar schatting zo'n 50.000 euro kost. Daarom gaat de gemeente samen met bewoners op zoek naar andere oplossingen. Tijdens de komende 75e editie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade wordt toch een muzikaal programma georganiseerd in het Stadspark. Dat is vandaag bekendgemaakt. Eerder was dat heel onzeker. Voor het park is gekozen voor een kleinschalig launchconcept waarbij lokale ondernemers zorgen voor een sfeervolle ambiance met bijpassende wijnen, drankjes en lichtversterkte muziek. Het Kerkraadse evenementencollectief gaat in samenwerking met Winestyle de invulling in het Stadspark verzorgen. Een woning in Landgraaf is doorzocht in een grootschalig onderzoek naar drugshandel en wapenbezit. De politie hield op 27 mei in totaal 7 verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en het bezit van drugs en wapens. Daarnaast werden 9 locaties verspreid over Nederland doorzocht, waarbij onder meer drugs, wapens, contant geld en digitale gegevensdragers in beslag zijn genomen. Het onderzoek leidde ook tot de onderschepping van een groot drugstransport naar het buitenland. Daarbij werden nog eens 6 verdachten aangehouden. De politie doet verder geen mededelingen vanwege het lopende onderzoek. Dan nog het weer in Parkstad. Morgen blijft het wisselvallig met enkele buien en meer wind. Het wordt dan iets koeler met maxima rond 21 graden.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en Breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Hey mam, Mondelvoorde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelvoorde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
5: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
4: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
5: 06-46-00-5751.
4: Tot snel bij Pavel Parket.
6: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Wil Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Gia.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barsten in heel Zuid-Limburg.
2: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors.
3: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
7: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag 1. en nacht.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
13: En papa durft er niet in.
12: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
14: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

De 1e van juni, dinsdagavond 2 juni. Hier in de studio, bijna 9:10. Tijd voor Rock on Your Radio tot middernacht. We trapten af met Black Label Society. Ozzy's song. En dan vraag ik me af, zou die dat aanstaande weekend ook spelen op South of Heaven in Maastricht? Nou, heb je nog geen ticket? Zorg ervoor dat je erbij bent van het Metal Spectacle in Maastricht, wat op vrijdag begint en op zondag eindigt. Nieuwe track van Europe druppelde vanmiddag bij mij. Ik heb hem ook nog niet gehoord, dus voor ons allemaal een verrassing. Dit is in ieder geval The Cult of Ignorance.

0: het album gaat heten, weten we nog niet. Maar ik draaide hem vorige week al. Chakra, Just Live Loud. De luiste single van de heren uit Zwitserland. Tijd voor de Rocklight track van de week. Want de klok is voorbij 9:15 geweest. Deze keer Queensrÿche met van hun tweede complete album. Rage for Order. Dit is Walk in the Shadows.
1: De Rocklight track van de

nieuwe Amaroad Saint album is uit. Titel Emotion Factory Reset. Nou, hele mond vol. Vorige week draaide aan een track en deze week draaiden we Close to the Bone. We gaan richting de Rabbi Dabbi van de week. Ook die band geeft acte de pensions aanstaande weekend. Denk ik wel voor eens de laatste keer op het Zauwe Vijven Festival in Maastricht. Maar er is een nieuwe single van Flotsam en Jetsam. Flotsam End of Flotsam A&D. Nou, het maakt eventjes niet uit. Dit is op ieder geval de track Rats in the Temple.

Gabby Debbie van de week. Megadeth met Peace Cells. En dat is gewoon niks volgende als dat aanstaande zaterdag volgens mij de afsluitende track van hun zal zijn. Rock Justice. Magley Luiten en Bas Maas onder andere. Daar is die band omheen gebouwd. Komen met een nieuw album eraan. Iets met surfed was het. Ja, You've Been Surfed. Mensen, allemaal te veel titels tegen morgen. Dit is de track samen met Doro. First in Line.

via Rock Justice kwam uit de Van der Modder, die trouwens in de maand juli en de Muziekbunker en Aken te bewonderen zijn. Masterplan komt ook met een, volgens mij met een mini-album eraan. Heb ik er een titel voor? Ja, The Call. En dit is The Call.

album heet Shout, de track heet Shout en de band heet Hardline. Wanneer sluit dit uur af met één Talking About Love? En dan maken wij eens op voor de reclameboodschappen en het radio nieuws van 10 uur.

0: RTV Parkstad.
1: Dit is Parkstad.
2: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
3: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. Sinds zijn aantreden is hij niet in het openbaar gezien, wat eerder tot geruchten over zijn gezondheid leidde. Rubio zegt dat de feitelijke macht in Iran intussen bij de revolutionaire garde en een kleine groep commandanten ligt. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Onderzoekers troffen op de wrakken onder meer verkoold hout aan, kanonnen en kogels, wat kan wijzen op geplunderde en verbrande schepen. De vondst werd gedaan na een jaar onderzoek door archeologen en filmmakers. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat er archeologisch bewijs voor piraterij bij de Bahama's is gevonden. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de schepen. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een Airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. Airco-solarparkstad.nl.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
9: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: Ja, en wat werd ze die van de maand, of album van de maand? Album heet Bad Bones, artiest heet Erik Groenewald en jullie hoorden net Born to Break. Nou, ik heb nog weken om drie andere tracks van het album te selecteren. En er staan een paar juweeltjes op. Tijd voor de Euregio Rocky Kite. Deze keer aandacht voor het Soulful Heaven in Maastricht. Maar eerst die live track. Thunder Higher Ground.
1: Best singing voices. I need them. I need to hear ya. Not yet. I'll tell you when. I gotta tell you, you look absolutely bloody amazing.

0: is de Euregio Rock Guide.
1: Ja, de Euregio Rock Gig Guide deze keer helemaal voor het Zilverfeven op neer in Maastricht, wat op de Gasthouder zal plaatsvinden. Vrijdag trappen ze af, aanstaande vrijdag 5 juni. Wind, Rose, Gloryhammer en Eelstorm sluiten die dag af. Zaterdag 6 juni, Sepultura, Megadeth als laatste band. Anthrax, Dismember, Hellripper, Severe Torture, Nephilim, Haywire, Bone Ripper en Becoming staan er ook. En op de zondag sluit Black Label Society af. Septic Flash, Corrosion of Conformity, Death to All, Flotsam en Jetsam, om er pas een paar op te noemen. Meer info op southofheaven.nl, als ik het goed heb. Ja, aan elkaar geschreven. Ze zeggen niet voor niks. Heavy Metal, de Burgundian Way, want we zitten nog altijd in Limburg. Hey, we gaan verder met de muziek. Volgende week een complete Euregio Rocky Guide, maar gewoon daar verreek mee. Zeker in deze periode. Veel festivals die eraan komen, dus ook veel festivals aandacht. Grand Slam komen eraan, maar eerst de H-Blocks met Move.
0: De Euregio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Übach-Palenberg.

Crank It Up. H-Blocks met Move en Grand Slam net met There Goes My Heart. Ja, het Thin Lizzy-sfeertje zit erin. Soundgarden, Spoonman komt eraan en ja, Savatage komen er ook aan. Ze staan onder andere in de 013 in Tilburg. En ze komen ook in Bonn op de Kunstrasen. Dit is Power of the Night.

Ja, de zomer staat voor de deur, om maar zo te zeggen. We hebben warme dagen, we hebben dagen wat je denkt van... toch weer die lange broek aan. Maar in ieder geval, het lekkere weer komt eraan. Ik heb hier op ieder geval in de studio de airconditioning aan. Al is het om een lekker windje te hebben. 10:30 geweest. We zitten dik over de helft, mensen. Except Generation Clash Part 2. Dadelijk, except trouwens vorig jaar... op het South of Heaven, de afsluiter. En dat is een van die tracks, weet ik niet... maar die blijven mee. We gaan rond de festivalperiode hangen... want daar heb ik hele leuke festivalen aan. En daar is deze van Gravedigger er ook een van.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Brakke zet de tijd op 11 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Het gaat om de producten Sulami, Sera en White Diet Magic Green. In die pillen zijn de verboden stoffen subitramine en spironolacton aangetroffen die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals hartritmestoornissen, nierproblemen en allergische reacties. Toezichthouder NVWA adviseert gebruikers daarom om bij klachten contact op te nemen met een arts. Het weer. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio. Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors
4: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde.
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
8: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.
9: 89.9

Iedereen nog wakker? 5 over 11. RTV Parkstad. Rock Classic uurtje met Ram Jam. Black Betty trapte af. Dadelijk John Cougar Mellencamp en de Blue Oyster Cult. Maar eerst is Deep Purple. Met toch wel de nummer waar de meeste mensen kennen. Smoke on the Water.

richting kwart over elf. Dik voorbij. John Cougar Mellencamp, ook eens een keer John Cougar en John Mellencamp genoemd. Jack and the Ant, toch wel zijn meest bekende hit.

achter. Gewoon drie achter elkaar. Sleet net met Lock Up Your Daughters. Daarvoor de Sweet Fox on the Run. En Blue Oyster Cult met Don't Fear the Reaper trapte dit drietalletje af.

0: Café Parkstad.
1: Die van Mutt Thai Café, die komt toch echt uit de oude doos. Ja, dat gaan we eventjes opzoeken. Led Zeppelin, natuurlijk ook. Holy love, op een of andere manier heb ik het gevoel dat Led Zeppelin jonger is dan Mutt. Maar dat zou aan mij liggen.

bijna 10:50. Ik kan dat rustig zeggen. Leuk dat jullie erbij waren op deze dinsdagavond, de 2 juni 2026. Rock on your radio. Volgende week zijn we nog weer. Dan is het de 9e. Trouwens, de avond voordat we de dag erna naar Iron Maiden gaan. Misschien nog extra Maiden muziek van de week. We laten ons verrassen. In ieder geval, Procol Harum is de allerlaatste track voor vanavond. Maar Pink Floyd horen jullie ook nog.

0: Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.